0: hituge emme fummenun dudun punete nenge etan ihsaase
1: mihar e karunae e aade hen nete punefa ahare ekeni kollaa hingat
2: aades kuran deka kumate jahme sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam waahakata asarukata raagutakaayaku